0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon. En maximaal 26 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij. In New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
5: Het is even na 7 op zaterdagochtend met Sam Venner en Olivier.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy en op Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: We praten hierbij in het Centraal Plus weekoverzicht met het nieuws van de afgelopen week. En ze is weer terug van een weekje weg geweest, dames en heren. Joyce van Meurs. Ben je bijgekomen, bijgetrokken?
2: Ja, ik ben helemaal bijgetrokken. Ik ben er weer helemaal klaar voor.
0: Ja, en nu zijn we even compleet. Maar volgende week dan ben jij er niet, Brigitte. Want jij gaat een weekje op vakantie.
3: Ook ja, ja. We wisselen elkaar af, Joyce.
2: Ja, zin in. Estafette.
3: Ja, echt onwijs. Ja, dus ik ga dit missen.
0: Dit.
3: Laat dat even voorop staan. Ja. Maar ik heb onwijs veel zin om even gewoon aan niks te denken, zeg maar.
0: Maar als je ons gaat missen, kunnen we je volgende week zaterdag wel even wakker bellen om 7:05?
3: Ik pas.
0: Hey, het is het Centraal Plus weekoverzicht. Weer heel veel gebeurd afgelopen week. We zaten natuurlijk met de code rood. Allemaal dingen die afgelast waren, hebben we het vorige week al over gehad. Uiteindelijk het dorpsfeest in Zoeterwoude dat toch nog door mocht gaan vanaf zaterdagavond. Daar zijn wij nog veel geweest.
3: Ja, wij waren eigenlijk alles wat er wel doorging zijn we geweest, geloof ik. Ja,
0: ja en nu eigenlijk deze week weer een beetje normaal weer. Is dit een beetje jouw weer of had je liever die warmte gehad?
2: Ik vind die warmte op zich wel lekker. Maar ik moet zeggen, ik roep natuurlijk altijd hoe warmer, hoe beter. Maar na een paar dagen had ik ook wel zoiets van, oké, even een regenbuitje of zo zou wel fijn zijn.
0: Ja, dat had ik donderdag. Toen regende het dus. En toen dacht ik, oh, wat lekker dit.
2: Ja.
0: Normaal heb je dat helemaal niet met die regen natuurlijk. Nou goed, wij zijn er met het weekoverzicht. Er is heel veel gebeurd. Er zijn weer heel veel dingen geweest. We hebben heel veel mensen gesproken. Onder andere gratis geld in Oegstgeest.
3: Ja, dat klopt. Want de kringloopwinkel in Oegstgeest, die deelde cheques uit aan maatschappelijke organisaties. Ja.
0: En daar werd ongeveer 20.000 euro volgens mij uitgedeeld.
3: Klopt.
0: Met wie heb je daar gesproken?
3: Met Maria Smits, de voorzitter van Soek.
4: Eén keer per jaar geven wij een deel van onze omzet terug aan eigenlijk Oegstgeest, zou je kunnen zeggen. We hebben 1500 euro gekregen.
5: 750 euro.
6: 3000 euro.
3: De hoofdprijs.
6: Ja, het hoogste was erg mooi, erg mooi.
4: De bedragen op de cheques variëren van 2 tot 3000 euro. En het totaalbedrag is ruim 19.000 euro, bijna 20.000 euro.

0: hebben in het sociale in Oostgeest. Wij gaan dit gebruiken om een warmtekast aan te schaffen. Een warmtekast om moltons en handdoeken in te warmen. Zoals gasten in het hospice, terminale gasten. Als ze het ineens koud hebben, dat ze een lekkere warme deken om zich heen snel kunnen krijgen.
1: Ja, wij helpen mensen via maatschappelijk werkers die in financiële nood zijn. Omdat ze dan via een bijdrage dat ze weer vooruit kunnen. Die checks zorgen ervoor dat mensen in de zomer even iets extra's hebben om bij de supermarkt te kunnen uitgeven.
2: En we gaan het gebruiken voor een nieuwe vloer in de grote zaal. Daar worden danslessen gegeven en die moeten op een nieuwe vloer. Dat moet echt beter.
3: We willen heel graag een boekenkast maken waar alle boeken in kunnen. Die we makkelijk mee kunnen nemen van de opslag naar het café. En dat mensen dan de boeken kunnen lezen en meenemen en lenen. En een beetje ook nog om feestelijke dingen te doen. Want dat is ook belangrijk, toch?

0: Thomas Gray, Rumors en de script Rain hoorde je hier bij Centraal Plus, waar wij nog eventjes naar Kitty Kotti gaan. Ken je dat, Joyce, Kitty Kotti?
1: Nou, nee, eigenlijk mis. Ik weet dat het bestaat en wat het ongeveer is, zeg maar. Maar ik heb nog nooit eigenlijk iets bijgewoond op die dag zelf bijvoorbeeld. Dus ik weet er vrij weinig van.
0: Ja, het is het herdenken van het slavernijverleden. Iets dat zeker in Leiden de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Mede ook wel dankzij Jacinta Groen die zich daarvoor inzet. En er was afgelopen week ook weer een herdenking voor. Ik heb wel het idee dat het in Leiden steeds groter wordt. Maar misschien weet jij dat wel precies. Want jij bent er al meerdere keren bij geweest, hè?
2: Ja, klopt. En toevallig heb ik ook recent met burgemeester Heikoop hierover een gesprek opgenomen. En die zei ook, het is in Leiden zo'n culturele stad. Er lopen zoveel verschillende culturen rond. Dus daarom hebben zij ook extra aandacht juist voor dit soort evenementen. Ja. En het wordt steeds groter, inderdaad.
0: Vind je het goed, zo'n slavernijherdenking?
1: Ik vind dat zeker goed, ja. Ik vind sowieso dat zulke dingen herdacht moeten worden, wat er allemaal gebeurd is in het verleden, zeg maar.
0: Maar ja, er komt nog een herdenking aan, hè? 14 op 15 juli 's nachts. Misschien kan je daarheen. Dan wordt het Rembrandtse verjaardag gevierd.
2: Serieus? Oh, wat grappig.
0: Ja, dat doen ze ieder jaar.
2: Dat lijkt me oprecht wel leuk om bij te zijn.
0: Het is al 11:30.
2: Ja, maakt mij niet uit.
0: Ja, dat is
2: wel een leuke ervaring.
0: Nee, dat staat op de website ook op centraalplus.nl. 14 juli om 11:30. Mm-hmm. Bij het beeld, bij Molen de Put. En dan mag iedereen die nu ook zit te luisteren, die mag er dan naartoe. En om 11:45 komt er een krans. En dan Tjeerd Scheffer, die organiseert dat helemaal. En dan om 12:00 dan gaan ze proosten op Rembrandts verjaardag. Hij zou dit jaar 420 worden.
2: Ik ga kijken of ik erheen kan. Dat lijkt me echt onwijs leuk.
0: Nou, ik zie Joyce.
1: Ja, ik zit nog even te bedenken of ik dat ook inderdaad bedoel met alles moet herdacht worden.
0: Nou, in dit
1: nee,
0: geval,
1: het is wel leuk.
0: Maar we gaan naar de Kitty Kotti herdenking afgelopen week bij het Wereldmuseum in Leiden.

0: De, zojuist hebben we de herdenking gehad van de afschaffing van de transatlantische slavernijhandel. Tussen, in Suriname eigenlijk, in 1863, op 1 juli. We hadden speeches, zang, theatervoordracht. En we hebben de kransen gelegd namens onze voorouders. En er is een plengoffer gedaan door de voorzitter van het comité Leiden, 30 juni 1 juli Leiden.
1: Het is een deel van onze geschiedenis en we vinden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor die geschiedenis en ook hoe die geschiedenis ook doorwerkt tot op de dag van vandaag. In Leiden wonen veel nazaten van tot slaafgemaakten en die leven in onze stad, die recreëren onze stad en vormen met elkaar de samenleving en vinden het belangrijk om ook oog te hebben voor dat deel van onze gezamenlijke geschiedenis.
0: Het is nog geen begrip in de Nederlandse samenleving, maar hier en daar zie je toch wel dat mensen beginnen te snappen en begrijpen waar dit allemaal over gaat. Het mooiste zou zijn als 1 juli in Nederland ook een nationale vrijdag wordt. Omdat het toch echt Nederlandse geschiedenis is. Dus dat zou echt het mooiste zijn.
2: De Kitty Kotti herdenking met ook de Songs of Freedom. En die Songs of Freedom, dat zijn altijd hele indrukwekkende liedjes. Dat zijn liedjes die de slaven vroeger zongen tijdens het werk dat ze deden. En een van die platen die daar hartstikke mooi bij past en ook wel bij het hele Kitty Kotti verhaal is Bob Marley met The Redemption Song. Oh!

0: Bob Marley, de Redemption Song. Bijna tijd voor het nieuws van 7:30. Eerst gaan we nog eventjes naar de aflevering van Rudo bij het Dorpsfeest. Heb je hem al gezien?
1: Nee, weer niet.
0: Oh. Sorry. Nou, we gaan met zoveel
2: elke
0: fans.
2: Week, maar, elke zoveel week. Moeite doen.
0: Met die camera.
2: Yeah.
1: Oh ja, sorry. Maar ik heb zoveel te doen de hele week, iedere keer. Ik bewaar het altijd voor het weekend. Maar ja, dat is dan na de uitzending. Dus dan heb ik het nog niet gezien.
0: Alsof jij dit weekend dit nog gaat zitten kijken.
1: Ja, zeker. Maar echt? Dan, ja.
0: Nou, in ieder geval hebben we Astrid Koenen gesproken. Maar die herken je bijna niet. Zij is van het CDA in Voorschoten. Die stond daar als vrijwilliger achter de bar. Maar ze was er stem
1: bedoel je, denk ik, Zoeterwoude?
0: Oh, Zoeterwoude, sorry. Ja. Ja. Ze was haar stem een beetje kwijt.
3: Uiteraard, ja.
0: Wat is het? Wat is, ja, ik hoorde al, je hebt iets met je stem.
3: Ja, ik ben aan mijn stembanden geopereerd.
0: Oh, dat, ja.
3: Dus vandaar dat ik een beetje in de achterhoede sta. Dan hoef ik niet zoveel te praten.
0: Nou, als jij nu dus voor zou staan, dan zeggen ze het. Wat zegt u, mevrouw?
3: Ja, precies. En dan ben ik ook nog doof, dus ik zeg het ook tegen jou. Wat zeg jij?
0: Maar wat is er? Wat was er met je stembanden dan?
3: Ja, mijn stembanden sloten niet meer. Dus dat kostte heel veel moeite om te praten.
0: Maar dan kom je op een gegeven moment dan achter of zo?
3: Ja, het wordt gewoon steeds slechter. Op een gegeven moment laat ik dat eens onderzoeken.
0: Nee, en dan nu is het even een dieptepunt, maar het wordt dan weer...
3: Als het goed is, wordt het weer beter. Ja, nog een weekje of zo en dan moet het weer goed zijn.
0: En waarom ben je dan toch hier?
3: Ja, tuurlijk ben ik toch hier. Dat is geen vraag. Er is vast wel wat te doen. Al heb je helemaal geen stem. Dan hebben ze ook wel wat voor je te doen.
0: Dorpsfeest hoor je gewoon bij te zijn.
3: Ja, hoor ik gewoon bij te zijn. Hoor ik gewoon te gaan helpen. En zeker als het dan zo'n half editie is. Waar de helft al afgezegd is. Ja, dan moet je gewoon zo.
0: Ja, als we nu de camera draaien, moet je voor de grap even daar kijken. Het begint nu dus te flitsen en te lichten.
3: Ja, maar de buienradar zegt dat hij voorbij draait.
0: Ja, het is wel echt net langs het veld.
3: Dus laten we dat hopen. Ja, dus... Toch?
0: En wat is jouw taak dan hier? Want ik zie hier water... Rosé, cola, jij?
3: Ja, ik schenk. Ik mag alles inschenken en zij geven het uit.
0: Zij geven het uit en telkens als dat dan... Ja, jij vult dan continu aan.
3: Ja.
0: Dat is makkelijk, daar hoef je niet bij te praten.
3: Precies, daarom.
0: Succes.
3: Ja. Dank je, jullie ook.
0: En ze klinkt zo.
4: Al die armen.
0: Als ze dit koelen, zometeen het nieuws van 7:30. Eerst Gracie Abrams. Dit is Hit the Wall.

0: Gracie Abrams en Hit the Wall, 7:30. Tijd voor het nieuws, hier is Paul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Halpers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7:00 gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Reggaeton Lento, de remix was dat van CNCO. Het is 7:30 geweest, het is zaterdagochtend. Het weekend is begonnen. Volgende week ben jij lekker op vakantie.
1: Heerlijk.
0: En nu hebben we nog de fragmenten van het nieuws van afgelopen week. Ja, waarbij het in Leiden toch behoorlijk mislukt is, hè, de onderhandelingen.
1: Ja.
0: Dus een beetje Centraal Plus Boulevard dit.
1: Ja, inderdaad.
0: Wow. Pro en D66 willen niet meer met elkaar. Partij Sleutelstad die wil nu met D66. Pro wil met CDA. Wie komt erbij? Ja, dit is echt wel...
2: Wat gaat het worden?
0: Het is echt wel een soort haat en nijd onderling. Tenminste, misschien zitten er nu politici te luisteren die zeggen, nou, dat valt wel mee. Maar ze kwamen er niet uit.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ja, het blijft het spelletje natuurlijk, hè? Ja, ik denk dat je hier als politici wel een beetje op voorbereid bent. Zeg maar. Dat het niet met iedereen kan lukken.
0: Nee, maar ik denk wel. Stel nou dat jij nu Priscilla van Noord of Abdelhak Jemoumi bent.
1: Ja.
0: Nee, die zijn nu alle twee wethouder.
1: Mm-hmm.
0: Die dachten eruit te komen met CDA en D66. En die dachten na de verkiezingen, wij zijn de grootste. Nou, we hebben nog wel 4 jaar werk.
1: Ja, maar dat hangt nu een beetje natuurlijk.
0: Nou ja, als nu partij Sleutelstad en D66 een coalitie gaan vormen, dan staat Pro. Ja, dan is er geen wethouder.
1: Is dat buiten het spel?
0: Ja. En dan kan je zeggen, het is het spelletje. Maar als het spelletje is en jij hoort opeens morgen, je hebt toch geen werk meer.
1: Ja, dat is zwaar. Ja, tuurlijk.
0: Want hoe het nu gaat, weet je, vind je het leuk als ik vertel?
1: Oh ja,
2: ja, zeker.
0: Ja, want het is nu zeg maar, je hebt Pro en CDA. Die willen samen met andere partijen nu coalitie gaan vormen. Maar je hebt ook D66 en Partij Sleutelstad. Die hebben gezegd, ja, wij gaan dat nu ook doen. Maar het is nu maar net wie van deze twee groepen als eerste de meeste zetels heeft gehaald.
1: Dus het gaat om de meerderheid, hè?
0: Ja, dus als nu Partij Sleutelstad ineens belt naar Pro, hey, trouwens, wij zijn er hoor, we hebben net een brief gestuurd naar de gemeente, dan zijn het is net nu een race, wie is er het eerste met een meerderheid?
1: Maar er bestaat toch ook iets als een minderheidsbestuur of
2: kabinet?
1: Zo? Ja, kabinet in ieder geval op lokaal niveau.
0: Je kan in een minderheid, maar het is nu gewoon wie komt er als eerste dan met elkaar uit? Want je moet ook nog op één lijn liggen met die partijen.
1: Het is nu echt een race wie er het eerste dan uit is. Ja.
0: Het zou kunnen zijn dat studenten voor Leiden met 2 zetels hebben die volgens mij. Dat die dus nu ineens door alle 2 die groepen worden gevraagd. Kom dan bij ons.
1: Ja,
0: en dan kunnen zij dus gaan kiezen van...
2: kunnen zij weer opnieuw gaan onderhandelen?
0: Ja. Is toch ik vind dat wel,
1: ik vind
0: leuk
1: het wel een heel leuk spelletje. Ja. Ja.
0: Dat spelletje is wel gespeeld al in Oegstgeest. Daar is een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Inmiddels zijn de wethouders daar ook begonnen. En is gisteren bekendgemaakt wie welke portefeuille doet. En jij was bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord, hè?
1: Ja, klopt. Die werd gepresenteerd in de bibliotheek. En ik heb daar gesproken met de 3 partijen, de 3 fractievoorzitters. Waaronder Tobias van der Hoeven.
0: En die is van het CDA?
1: Ja.
3: Ja, ik ben blij dat er weer een goede politieke afspraak ligt van een duidelijke meerderheid in de Raad. Op basis waarvan we de komende 4 jaar dit dorp weer verder kunnen helpen. Ik ben ook blij met een aantal duidelijke accenten die erin zitten waarin ik me als CDA herken. Ik ben blij met het feit dat we eigenlijk voor het grootste deel het beleid van de afgelopen, misschien wel 10 jaar, gewoon voort kunnen zetten. Want het gaat best goed met het dorp. Ja, er zijn ook aspecten waar je iets minder blij van wordt. En dat is bijvoorbeeld dat je toch weer een kleine lastenverhoging moet vragen van inwoners en ondernemers. Maar goed, dat doen we wel met recht en reden en vol overtuiging. Dus al met al, als je vraagt, ben ik blij? Ik ben blij. Ja.
1: Het hoofdlijnenakkoord bestaat uit 22 pagina's. Welke hoofdpunten heeft het CDA zich hard voor gemaakt?
3: Nou, we hebben ons in feite hard gemaakt voor al die 22 pagina's. En dat is ook echt waar. Er waren denk ik in essentie niet heel veel inhoudelijke thema's waar we als 3 partijen, dus Pro, D66 en CDA, heel anders over dachten. Het gaat er dan soms om, wat kun je met elkaar afgesproken krijgen zodat het ook echt in het akkoord staat. En het alternatief is dan dat het er niet in staat en dan moet je het de hele tijd bevechten. Nou, wat ik dan wel mooi vind om uit te lichten is bijvoorbeeld het hoofdstuk over sport. We kiezen voor een zwembad. We hebben dat nu ook echt geregeld, financieel ook. Dus dat staat niet meer ter discussie. Als CDA vinden we het ook heel belangrijk dat dat een zwembad is waar je nog steeds met je gezin naartoe kan. Dus dat wordt ook een zwembad met recreatiefunctie. Daar zijn we blij mee. We hebben ook weten af te spreken dat we ons echt gaan inzetten om binnen sportruimte voor sportverenigingen in Oegstgeest, die lopen nu letterlijk tegen de muren aan, te gaan zoeken in of bij het dorp. Dat zal nog best lastig worden, maar we gaan er wel werk van maken. En op het gebied van veiligheid ben ik ook wel blij dat dat een duidelijk hoofdstuk is geworden. Dat heeft heel veel kanten. Het gaat dan ook in het bijzonder over sociale veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook het extra snel investeren in goede oversteekplekken, de zebrapaden, goede verlichting. Het feit dat er geen koffieshop komt definitief in het dorp, dat zijn wel dingen. Waar wij misschien niet de enige partij zijn die dat vinden. Maar je zorgt er dan wel voor, omdat jij aan tafel zit, dat het er echt in komt. En dat het dus ook beleid wordt. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik zou 100 dingen kunnen noemen, eerlijk gezegd.
1: Als je 1 ding moet noemen, waar kijk ik het meest naar uit om mee aan de slag te gaan?
3: Nou, ik zou het ontzettend mooi vinden, ook omdat het niet makkelijk is, om die binnensportruimte te gaan regelen. Samen met de raad en het college. Als CDA vind ik het ontzettend belangrijk dat verenigingen kunnen bloeien. Verenigingen maken het dorp, maken de samenleving. Nou, als je dan een aantal binnensportverenigingen hebt, waaronder de volleybal, de korfbal, de basketbal, maar ook de turnen. Een van de oudste verenigingen van het dorp. Ja, die echt tegen muren aanlopen, die naar Zoetermeer moeten om hun sport te kunnen uitoefenen. Ja, dat vinden wij echt geen prettig idee. En het zou ontzettend goed zijn als we daar iets voor kunnen regelen. Ook omdat het niet makkelijk is, want we moeten de ruimte vinden, we moeten het geld vinden, het moet zeg maar ook nog een beetje haalbaar zijn. Dus dat is hartstikke moeilijk. Maar als dat lukt, dan ben ik ontzettend trots.

0: Oh, I'm no good bij Centraal Plus, waar het alweer bijna 8 uur is. De ochtend gaat weer lekker snel.
1: Ja, heerlijk. Vliegt weer voorbij.
0: Het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Nou, jij was er zondag bij Unity NL on tour bij. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Over Rutger van Barneveld die daar optrad.
1: Ja, dat was leuk, hè?
0: Met zijn nummer 2 hit. Want hij staat deze week op nummer 2 in de Nederlandse top 40.
1: Bizar. Dat gaat
0: net
1: hard.
0: Niet op 1 in de tweede week. In ieder geval daarover zo meteen meer. Wij waren er zaterdagavond toen het net door mocht gaan. Hè. Om 9 uur mocht het feest gaan beginnen. Begonnen, het ging het onweren.
2: Ja, maar dat was ook echt heftige onweer.
0: Was je bang?
2: Ik vond, ja, 100%. Ik zat onder dat, je hebt dan 2 van die keten naast elkaar zo gezegd. Van die containers waarin al die besturen zitten. En al die voorraad van behind the scenes. Daartussen hangt zo'n doek, zo'n zeil. Wat zeg maar dat zitgedeelte van de vrijwilligers moet overdekken. En ik zat daar en ik zag allemaal mensen die probeerden dat doek vast te houden. En probeerden die plassen water die erop kwamen, probeerden ze eraf te duwen. Ik dacht echt, dit is het einde. Het slaat zo meteen in. En zo meteen iedereen. Ja, iedereen ik zag helemaal doemscenario. Ja. Ja.
0: Maar Mathieu Paardenkoper, de voorzitter, die liep er ook rond. Die was heel rustig, hè?
2: Ja, die liep er echt heel relaxed bij, inderdaad. Ja, ik snap hem ergens ook wel. En dat vind ik heel knap. Maar misschien denkt hij wel van, joh, het is even niet anders. We moeten hier maar even mee dealen.
0: Nou, ik sprak hem zondag voor het televisieprogramma Rudo, wat Joyce nog niet gezien heeft. En toen vroeg ik aan hem of hij echt zo rustig was als dat hij overkwam.
3: Nee, dat is het niet rustig in je hoofd. Dan sta je echt van welke scenario's ga je tevoorschijn trekken. Vooraf moet je een heel veiligheidsplan inleveren met wat ga je doen met onweer, wat ga je doen met ongeregeldheden, noem het allemaal maar op. Dat zijn de standaard dingen, maar een onweersbui is niet standaard. Die kan je niet zeggen van, er komt om 11 uur een onweersbui en dan gaat het los. Nee, dat begint met gerommel in de verte, een lichtflits, het voelt benauwd. Dan krijg je de vragen van, ja, wat gaan we doen, wat gaat die bui doen? Nou, daar heb je 4, 5 apps openstaan met buienradar, noem ze allemaal maar op. De ene zie je hem naar rechts trekken, de andere zie je hem naar links trekken. Komt hij hierover, blijft hij uit de buurt. Ja, en dan is het alleen maar scenario's aflopen met elkaar van, jongens, hoe gaan we dit tot een goed eind brengen? Moeten we gaan ontruimen, moet het niet? Dat is de grootste vraag. En als je gaat ontruimen, wat zijn dan de gevolgen voor de bezoekers en uiteindelijk voor de veiligheid?
0: Iedereen kijkt dan wel naar jou, toch? Ja. Uiteindelijk.
3: Ja, maar de veiligheid van je bezoekers gaat gewoon altijd voor. Daar kan je gewoon geen concessies aan doen.
0: En dan uiteindelijk heb je dan nu feest. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken die misschien voor vrijdag kaartjes hadden voor DJ Sean, voor de Afro Bros. Wat kan je daar al over zeggen? Krijgen mensen geld terug? Moeten jullie daar nog over vergaderen? Het is niet iets wat leuk is om over te hebben, maar misschien wel iets wat speelt in het dorp.
3: Nou ja, kijk, je moet het er uiteindelijk over hebben. Zo simpel is het ook. En de komende week krijgt iedereen die een kaartje heeft verkocht, krijgt een mail van de organisatie waarin we gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe we het op willen gaan lossen. Ik ken de exacte inhoud van die mail niet, dus ik kan nu niet vertellen wat er precies in gaat staan.
0: Er komt bericht.
3: Er komt een bericht over van hoe of wat.
0: En tot slot, dat is misschien ook wel een belangrijke vraag. Dit heeft impact gehad, ook op jullie als organisatie. Je hebt anderhalve dag of eigenlijk langer niet kunnen draaien. Is er dan nog wel geld in de pot om volgend jaar door te gaan?
3: ja, ik lach nu wel, maar dat weet ik niet. We zijn verzekerd. Maar we moeten dit toch helemaal gaan doorspreken.
0: Als aan jou ligt, komt er wel gewoon nog
3: een. Natuurlijk. Kijk, opgeven is geen optie.
0: Opgeven geen optie. Dus volgend jaar gewoon weer een dorpsfeest. En vrijdag ging niet door. Komende week komt er een brief naar iedereen die kaarten heeft gekocht voor die vrijdag. Hoe je geld terug kan krijgen. Of dat je het kan doneren. Of in ieder geval wat ze daarmee mee willen gaan doen. Want ja, dat feest is natuurlijk niet doorgegaan op vrijdag. En het was voor de eerste keer kaartverkoop.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus daar gaat later meer nieuws over komen. Ja, en wij zeiden het al, Rutger van Barneveld, die was erbij. Iemand die bij onze andere radiozender, Unity NL, ook onderdeel van Centraal Plus, vaak langskomt. Hij was er van de week nog. Hij scoorde wel eens een hitje, maar nog nooit echt een landelijke grote hit. Nu ineens met zoele zomernachten wel. George, jij was daarbij. Hoe was het? Hoe kwam die aan? Normaal is hij er altijd 2 uur van
1: tevoren. Ik wou zeggen, hij is normaal altijd heel vroeg, want dan vindt hij gezellig. Dus dan komt hij even rondhangen en zo. Maar nu was het echt last minute, want hij kwam dus nog van een ander optreden. En waarschijnlijk daarvoor had hij ook nog opgetreden. En daarna moest hij ook weer optreden, want hij is gewoon helemaal vol geboekt. Het is niet normaal wat deze jongen op dit moment meemaakt.
0: En hij heeft hem 4 keer gezongen. Ja, wij hebben hem net gemist, want we moesten het missen. Ik moest echt weg. Het was feest, hè, 4 keer.
1: Het was echt feest. En je zou verwachten inderdaad van, nou oké, twee keer, maar na de derde keer is iedereen het zat. Nee hoor, bij de vierde keer ging iedereen nog steeds even los.
2: Maar hoe ging dat dan? Want het liedje was klaar. Zei ze nog een keer doen of zo? En dan
1: ja, in principe, normaal gesproken is de bedoeling dat als een artiest bij ons optreedt, dat hij vier keer een verschillend of een ander nummer natuurlijk doet. Hij zong hem. Toen deed hij hem nog een keer. Daarna deed hij een ander nummer.
0: Helena.
1: Dus we dachten, nou, dat was het dan wel. Ja. Maar nee hoor, daarna ging het gewoon weer verder.
0: Nou, we hebben het opgenomen. Dus dit is de versie zoals die één van de vier keer klonk. Ik weet niet hoeveelste keer dit is. Maar dit is live afgelopen zondag bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: My Heart.
1: Dua Lipa hoorde je hier op Centraal Plus en Break My Heart.
2: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten je bij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Ja, waarbij we je iedere zaterdagochtend bijpraten over dat wat er allemaal gespeeld heeft in de Leidse regio en Wassenaar. We zijn bij een heleboel dingen geweest. Er kwamen ook dingen naar ons toe, Brigitte, want wij hebben hier taart zitten eten afgelopen woensdag.
3: Oh, maar dat is ook echt goede taart, man. Zo, inderdaad. Ik heb echt misschien de helft van die taart in mijn eentje op.
1: Ja, maar dat is echt niet normaal.
3: Dat is echt niet normaal.
1: Georgia was hier niet, maar de burgemeester van Wassenaar komt taart brengen omdat we nog 5 jaar de omroep mogen zijn. Daar hebben we een nieuwe vergunning binnen. Hij kwam daar nog taart voor brengen. En hij had van een bepaalde bakker had hij een taart meegenomen. Een slagroomtaart met vanilleroom erin.
4: Oh, ja. Lekker.
1: En dat was echt een grote taart. Echt, hij was echt heel groot. En Robert die snijdt hem aan.
3: Zo, inderdaad.
1: Dat was al een hond.
3: Ja.
1: Hij hoorde ons niet klagen. Nee. En toen kwam ik terug en er was heel veel over. Dus de volgende ochtend zei ik, is er nog wat van die taart? Nee, maar Fune kwam nog en Elmar. En toen was er nog een stuk over. Ja, toen hebben Brigitte en ik hem maar opgegeten.
3: Kijk, het stoppen was ook. En ik ga nu even collega Elmar Bus voor de bus gooien.
4: Ja, precies.
3: Ja. Hij zei, ja, we nemen nog een stukje. En hij pakt een klein stukje erbij. En hij gaat alleen het room uit zitten eten.
1: Ja, dat is zonde.
3: Dit is zonde. Want je had inderdaad Fune. Nou, volgens mij had Fune helemaal geen stukje gekregen. Omdat hij daar te op was. Waarvoor sorry trouwens. Ja, ik ben hier gedeeltelijk verantwoordelijk voor. Er kwamen nog 2 andere collega's kwamen er ook nog langs. Die ook een stukje taart willen geven. Ik had überhaupt geen idee dat ze langskwamen. Dus ja, het had beter kunnen gaan. Dat is de conclusie.
1: Dus er is een soort evaluatie over de kaarten. Ja. Ja, maar in ieder geval, dat was ook nieuws van afgelopen week. Kan je vinden op centraalplus.nl. De kerstverse Zoeterwoudse partij Belang van Zoeterwoude vindt het maar zonde van het geld dat de gemeente voor €50.000 een mobiliteitsvisie op wil laten stellen. De partij eist inmiddels een amendement dat het voorstel geschrapt zou worden uit de voorjaarsnota. Nou, dat vond het CDA ook. Maar Mirna van der Poel van Progressief Zoeterwoude, die vindt dat zo'n visie, zo'n plan wel opgesteld moet worden. €50.000 voor een document.
3: Zo. Dat is wel flink al geld.
4: Dat is wel veel. Ja.
1: Maar aan de andere kant, als je dan daardoor misschien heel veel geld kan gaan besparen doordat het is onderzocht. Dus je geeft €50.000 uit om wijzer te worden.
4: Ja.
3: Ja, maar het is nog niet zeker dat je dat geld weer uit gaat krijgen natuurlijk.
1: Nee, dat is
3: dat is de afweging.
4: Nou ja, lastig
3: weer.
1: In ieder geval, de een vindt het onzin, de ander wil het graag doen. Je hoort zometeen Mirna van der Poel, maar eerst Stefan Zaal in gesprek met Robert Beurzen.
5: Stefan Zaal, Belang van Zoeterwoude, wil dat de mobiliteitsvisie geschrapt wordt uit de voorjaarsnota. Waarom willen jullie dat?
6: Nou, wij denken dat een mobiliteitsvisie op dit moment voor Zoeterwoude nodig zou kunnen zijn. Maar de zekerheid is daar nog zeker niet van aangetoond. De vragen die we hebben gesteld doen mij ook niet anders op andere ideeën brengen. Dus ik denk dat de mobiliteitsvisie voor een dorp zo, van de grootte van Zoeterwoude een uitgave zou zijn die we misschien kunnen besparen.
5: Nou zegt de coalitie, vooral Progressief Zoeterwoude, ja, maar zo'n mobiliteitsvisie, dat staat in ons akkoord. Dat is belangrijk, want daar kunnen we geld mee besparen in de toekomst als we zo'n goede visie hebben.
6: Het is goed dat je een akkoord sluit. Het is goed dat je een aantal regels en visie op papier zet. Maar voorschrijdend inzicht moet je ook kunnen bedenken dat dingen kunnen veranderen. En ik denk zeker met de financiële toestand van gemeente Zoeterwoude. We zijn nu nog gezond, hebben een sluitende begroting. We laten zien dat we het kunnen als kleine gemeente. Maar het zijn juist al die kleine bedragen die je zometeen als onderzoek gaat terugzien. En geschiedenis wijst uit dat Zoeterwoude heel graag onderzoeken extern laat doen. En dan denk je achteraf, ja, weer zo'n onderzoek die ergens in een labeland. En er zijn 2 weken geleden nog een verkeersbesluit genomen, ook zonder een mobiliteitsvisie. En prima besluit is ook gewoon door de raad gekomen. Dus ja, wij zien eigenlijk nu op dit moment zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van deze visie.
5: Wat bespaart Zoeterwoude als ze de visie niet zouden uitvoeren?
6: €50.000.
5: Mevrouw van der Poel, dat vond u geen goed idee.
7: Nee, we begrijpen de vraag om de kosten beperkt te houden. En ook de suggestie om wat er ligt vooral mee te nemen is natuurlijk goed. Maar de visie als zodanig helemaal schrappen voor nu, dat lijkt ons helemaal niet goed. We hebben niet voor niks in het coalitieakkoord gekozen om een mobiliteitsvisie op te stellen. Ja, natuurlijk hebben we al lang mobiliteit in het dorp en worden er al heel veel dingen geregeld. Maar de samenhang tussen die verschillende beslissingen, die is er nu nog niet. Dus het doel van zo'n mobiliteitsvisie is om voor de hele gemeente een samenhangend beleidsstuk te maken. Zodat de ambtenaren kaders hebben waarmee ze hun keuzes kunnen afwegen en beleidsstukken kunnen voorbereiden. Dat is belangrijk, want anders loop je het risico dat je hapsnap dingen gaat doen. En dat je misschien in de Rijndijk iets doet wat in het dorp dan eigenlijk anders wordt gedaan of opnieuw deal moet uitvinden zonder dat het eigenlijk nodig is. Dus het biedt structuur en duidelijkheid en wij denken dat dat een stap is in de professionalisering. Dus goed.
5: Nou zegt Belang van Zoeterwoude, wat een onzin. Dat is leuk voor de grote stad, maar in zo'n kleine gemeente Zoeterwoude hoeft dat toch helemaal niet?
7: We hebben wel een heel groot grondgebied, hè? En dat moet je dus ook goed regelen. En natuurlijk is, wat ik net ook al zei in de vergadering, de wijk wordt heel wat anders dan een dorpskern of een industrieterrein. Dus daar moeten we echt wel goede afwegingen voor maken, zorgen dat onderscheid ook gemaakt kan worden. Maar juist daarom is het des te belangrijker dat je daar een integraal beleidsstuk voor hebt.

0: Wat zingt hij nou eigenlijk?
1: I like your boom boom girl of zo? Ik, geen idee.
0: Ik weet het eigenlijk ook niet. Joycey is heel stil. Even kijken hoor.
2: Ik denk ook dat...
0: Jij spreekt Spaans.
2: Toch geen Spaans?
0: Con coma.

0: pom pom girl.
1: Ja, ik denk pom pom. Pom pom.
2: Ingewikkeld.
1: Het is gewoon een leuk liedje. Zullen we het daar gewoon
3: over houden?
1: Jij had... Brigitte was voor het eerst zenuwachtig deze week. Het is natuurlijk helemaal niet om op de radio te vertellen. Oh. Maar jij was heel nerveus.
3: Ja, en dat sloeg ook nergens op. Dit gaat over een Minerva, neem ik aan. Hè? Ja. Er was dus een oefening met een noodsteunpunt. En dat is hartstikke interessant was dat. Maar daar was ook een minister bij. Minister David van Wil. En ik heb vaker ministers voor de camera gehad. Ik heb zelfs in het verleden heb ik Rob Jetten voor de camera gehad. En die momenteel op
1: de minister-president.
3: Ja, dankjewel. Ja. En ik zet die camera op. En het was een beetje chaotisch in die ruimte. En ik zet die camera aan. En ik wil zijn naam uitspreken. En dan kwam ik gewoon niet uit met mijn woorden. En ik wilde mijn eerste vraag stellen. En dan kwam ik niet uit met mijn woorden. Ik heb gewoon 4 keer opnieuw de vraag moeten stellen.
1: En die man...
3: Ik vond het super gênant.
1: Ja, dat is wel leuk. Die man die zat terug met zijn chauffeur in de auto. En die zegt, het was gewoon leuk. Die lokale omroep was er.
3: Ja, ik liep die kamer uit en dacht, echt, dit is zo lokale omroep. Ik vond het zo gênant. Maar goed, ik zei tegen hem, sorry, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Heb ik wel normaal kunnen zeggen tegen hem, gelukkig. En hij zei, oh, geen probleem, super relaxte man voor de rest.
1: En toen zei ik heet geen Brigitte Desseldorp.
3: Nee. Ik heet Joyce van Meurs. Nee.
2: Ja, precies. Dank je.
3: Nee, maar het is goed afgerond. Ik heb excuses aangeboden. Hij accepteert het. Dus maar ik baalde er nog steeds wel.
1: En ondanks dat je stond te stotteren, had hij toch een antwoord.
4: Ja, dit is de eerste oefening die ik bezoek. Ook het eerste noodsteunpunt wat ik bezoek. En ik was erg onder indruk. Als ik kijk wat hier lokaal is ontstaan door samenwerking van de studentenvereniging met het Rode Kruis, met de hulpdiensten, met radiozendamateurs, dat hier echt een structuur is opgezet waarvan je denkt, ja, hier zou ik als burger in crisissituaties echt wel wat aan hebben. Dat is heel indrukwekkend om te zien.
3: Valt er nog veel te leren?
4: Uiteraard, want we beginnen pas net met het hele concept. Het bestond tot nu toe alleen maar op papier. En nu zie je dat in het land er gekeken wordt met pilots van hoe ziet dat eruit, wat heeft het nodig. Dus er valt ontzettend veel te leren, maar ook al heel indrukwekkend om te zien hoe hier met figuranten gewoon heel duidelijk was dat er verschillende hulpvragen of aanbodsvragen invulling kan worden gegeven.
1: En er waren ook een aantal studenten bij.
5: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe weggerend omdat een gasfles van de barbecue in de fik is gevlogen en een heg daarmee ook vlam heeft gevat.
6: Ja, ik was een buurtvader die hier op Noordeinde woonde. En ik ben 2 dagen geleden hier naar het noodsteunpunt gekomen om een groep jongeren aan te dragen die zich als vrijwilliger kon inzetten. En nu kwam ik aangeven dat eigenlijk die jongeren best wel uitgeput worden en of zij afgelost konden worden. Dus dat heb ik bij de Ready to Helpers gevraagd en die hebben mij vervolgens geholpen.
5: De hulpverlening was snel. Ik werd gelijk doorverwezen naar het plekje waar ze ook contact konden hebben met de hulpdiensten. En voor mij was er niemand binnen, dus ik kon gelijk door en ze konden ook gelijk handelen.
1: Ja, dus noodsteunpunt dus met een of andere minister.
3: David van Wil.
1: Oh ja, toch.
3: Ja, ja. Nou, bedankt. meneer Dinges. Ja.
1: En jij hebt ondertussen opgezocht wat Konkoma en wat hij zingt, hè?
2: Nou ja, de I Like Your Pom Pom Girl. Dat is inderdaad I Like Your Booty.
1: Als er iemand op vakantie bij jou zegt, laat je pom-pom girl.
3: Ja,
1: dan,
3: vrij direct als je mij vraagt. Maar,
1: okay. Wel, maar dan vinden ze dat je er leuk uitziet.
3: Nou, gelukkig. Ja. Nou, in ieder geval
2: niet
3: van
2: jij, je komt. Hè?
1: Gaat om je kont. Nou, ja, die zie je zelf niet.
3: Nee, inderdaad. Tenminste, is goed aan me.
1: Maar je mag op zijn ogen geloven, op zijn woorden.

0: shined in my soul. Eigenlijk best wel een gek idee, hè, waar we het net over hadden. Dat je je eigen kont dus nooit kan zien.
1: Dat is echt te vroeg hiervoor.
0: Nee, maar dat is toch eigenlijk heel raar?
1: Eigenlijk wel.
0: Je ziet je eigen rug ook nooit.
1: Nee. Waarom zet je op deze manier aan het denken?
2: Ik zit echt, ik weet niet eens wat ik moet antwoorden gewoon. Hoe ik hierop moet reageren.
0: Ik weet dus niet hoe ik er van achteruit
2: zie. Ja, maar je kijkt toch ook wel eens in de spiegel?
0: Ja, maar dan zie ik toch de voorkant?
2: Ja. Nee, je kan toch gewoon omdraaien en kijken?
0: Oh, zo.
1: Ik ben toch een uil? Zover gaat mijn nek niet.
0: Nee.
2: Nou, kijk je nooit...
1: Nou ja, ik zit nooit daar. Nee.
2: Ik wilde zeggen, dit is een vrouwending, maar Brie, kom op. Je moet toch af en toe even kijken of je broek goed zit en of je broek niet doorschijnt.
1: Ik zie inderdaad gewoon even broek naar beneden even omkijken. Inderdaad. Nee, ja, dat is helemaal heel vrouwelijk. Nee,
0: voor je eigen billen. Goed. Ik ben om 9:30 thuis, jullie weten wat ik kan doen.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat-wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7:00 gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app.

0: En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Rag & Bowman.
1: Don't put your blame on me.
0: En Human en Jonas Blue hoorde je ook nog Edge of Desire. We gaan naar de Leidse Ring Noord. Daar ging het over in de gemeenteraadsvergadering afgelopen week in Leiden-Dorp. En Mark Wonink, onze politiek verslaggever, sprak er onder andere over met Frank van Noord van de VVD.
2: Frank van Noord van de VVD. De partij van de centjes, toch?
3: Zeker.
2: Ja,
3: En stond er wel een belangrijk onderwerp op de agenda vandaag.
2: Leidse Ring Noord, 7 miljoen, moet 7 miljoen bij. Nou, volgende week hamerstuk.
3: Verdubbeling. Nou, of het een hamerstuk is, denk ik dat we wel wat te vertellen hebben over dit onderwerp. Want als je gewoon kijkt hoe dat proces gelopen is, is het gewoon ronduit schandalig eigenlijk.
2: Ja, en de wethouder zegt, er zijn wel dingen boven water gekomen. Ja, we kunnen niet anders. U ziet dat anders?
3: Ja, zeker. Ik vind als je zo'n groot project start, dat je aan de voorkant gewoon een goede risico-inventarisatie moet doen. En dat is in de beleving van ons, van de VVD, niet gebeurd. Dus de risico's die eraan aanhangig waren ten aanzien van een aantal onzekerheden of onduidelijke factoren in dat hele verhaal. Dus bijvoorbeeld van wat voor palen zitten er nou onder zo'n brug? Mm-hmm. Ja, sorry. Dat zijn toch dingen die je in kaart brengt voordat je een aanbesteding gaat doen met een aannemer. Want ja, dan weet je van tevoren als of je zegt van nou, we weten het niet, dus zit er risico aan vast. Of je zegt van we weten het wel en het betekent extra kosten. Maar niet iets wat niet allebei niet is, laat ik maar zeggen.
2: Nee, maar het is natuurlijk ook best lastig als je kan niet risico's die je niet weet, die kan je nu natuurlijk niet weten. Die kan je dan niet incalculeren.
3: Ja, maar dat is in dit geval natuurlijk veel te simpel. Want als je een groot bouwtraject start, maak je altijd de risico-inventarisatie hoe dat eruit ziet.
2: Ja.
3: En ik kan me niet voorstellen dat als je een brug gaat bouwen, desnoods gaat slopen, hè, want ze zou in dit geval de brug gaan slopen en er een nieuwe brug overheen leggen, dat je dan niet bedenkt, hey, hoe zit dat onderstel eruit, laat ik maar zeggen, waar je die brug op gaat bouwen.
2: Ja.
3: En hoe oud is die brug al? Want zij is ook later achtergekomen dat die brug eigenlijk al over zijn houdbaarheidsdatum is. Dus dat die moet worden vervangen. Nou, dat soort dingen, daar kom je niet achter daarna. Dat weet je van tevoren. Ik vind dat dingen die je gewoon moet weten.
2: Ja. U zei net, hè, we gaan volgende week, of over 2 weken is dat, het er nog wel even over hebben. Maar er gaat eigenlijk niks veranderen, omdat de trein rijdt al. Het geld is ook gewoon nodig, er wordt ook gewoon gebouwd. Dus het is slikken of stikken, toch?
3: Ja, er reed ooit een trein trouwens op de spoorbaan. Maar
2: de trein dendert nu door.
3: Ja, daar zit ook zo'n mooie houten ondergrond onder nu, want daar bouwen ze dan die sporen mooi overheen. Klopt wel. Kijk, de Leidse Ring Noord moet er komen. Dus dit project moet gewoon doorlopen. En die tijdelijke brug die moet er komen om het project door te kunnen laten lopen. Nou, dat betekent dus die kostenpot van 7,1 miljoen extra. Wat heel vervelend is. Waar het mij met name om gaat, van waarom komen we daar nu pas achter?
2: Dat is tijd voor een onderzoek.
3: Sowieso. Dus we gaan de rekenkamer dat onderzoek laten doen. Maar ik denk ook wel dat de wethouder moet aanspreken op eigenlijk onprofessioneel en nalatig gedrag.
2: Ja.
3: En dat gaan we zeker doen, inderdaad.
2: En met welk middel gaan jullie dat dan doen?
3: Nou ja, daar kan je een motie naast zetten.
2: Ja, want dat wordt dan een motie van afkeuring?
3: Of treurnis, of wat dan ook.
2: Okay.
3: Dat zou kunnen, maar daar moeten we nog even over nadenken. Maar dat is natuurlijk wel een boodschap die je afgeeft, want ja, de wethouder zegt eigenlijk zelf letterlijk dat ze te lichtvoetig zijn omgegaan met hun projectmanagementrol als gemeente Leiden-Dorp.
2: Ja.
3: Nou, dan zeg je dus eigenlijk, we zijn niet in controle.
2: Ja. Belangrijk om te melden dat de wethouder zit er natuurlijk net, dus jullie zouden dan wel die woorden richten richting het gemeentebestuursalgemeenheid.
3: Ja, de wethouder is nu verantwoordelijk voor dat dossier.
2: Nou, okay.
3: En voor het vorige college, daar zat deze wethouder niet in, maar wel 2 andere wethouders die hier ook zitten. En die waren er ook gewoon bij.
2: Die hebben we niet gehoord vandaag.
3: Die hebben we niet gehoord vandaag. Maar ja, in principe neem je natuurlijk de dossiers over van je voorganger. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja.
2: Frank van Noord van de VVD, dank.
3: Alsjeblieft.
0: Van welke partij zou die zijn en hoe zou die heten? Van mij hebben we het 6 keer gehoord in deze interview. Frank van Noord van de VVD. Maar we hebben ook Freddy Blommers erover gesproken. De nieuwe wethouder. Ja, er is dus een motie van treurnis afgeroepen tegen Freddy Blommers. Over hoe de hele aanpak is geweest rondom die Leidse Ring Noord. Maar het is natuurlijk hartstikke sneu voor die man. Want die komt hier net nieuw binnen in de gemeente.
4: Ja, ik wil zeggen, die heeft er een soort van helemaal niks mee te maken. Nee. Die moet dat gewoon overnemen en dan krijg je dat.
0: Ja, dus dat ik tegen jou zeg, hey Brigitte, ik heb een taart gebakken. Hier, alsjeblieft. Geef jij hem, ik ben hier nu weg. Geef jij hem maar aan Joyce. En dan Joyce zegt, wat heb jij een vieze taart?
4: Wat heb jij een vieze taart?
5: Ik had er veel over eten vandaag, jongens. Zo ja. Taart. Ik heb trek.
0: Nee, maar die taart, dat zit gewoon ons heel diep.
5: Ja, dat snap ik.
4: Mij helemaal, want ik was er helemaal niet eens bij. Ik ben niet uitgenodigd, niks.
5: Bij mij ook. Volgens mij zit hij in mijn dijen zo diep.
0: Hebben we er
5: zo
0: toch
5: diep.
0: Nog een beetje lol van.
4: Ja, maar weet je wat je dan moet doen? Even voor de spiegel kijken. Dan kan je zien of het er echt zit.
0: Maar moet je goed kijken. Kijk eens naar de heupen. Je ziet die slagroom
5: thuis. Ja, die rolletje zie je zo.
0: Maar ik hoop dat burgemeester De Lange luistert. En de volgende keer, als jij dan daar komt, dat hij zegt Brigitte.
5: Ja.
0: Was dat nou? Maar dan kan je ook Robert kan je ook de schuld geven.
5: Ja,
0: toch,
5: dat is
0: Robert?
5: Waar. Ja, die bood het wel aan.
0: Fieder.
5: Ja.
0: Zometeen Ellie Furtado, Forza. Eerst Suzanne Freek. Dit is Halverwege bij Centraal Plus.

0: Brigitte die denkt, ik weet niet of ik nog een stukje taart.
1: Oh, het is echt zo slecht.
0: Maar hij past wel altijd.
2: Ja, en ik haat het.
0: We zijn bijna aan het einde van de show. Maar we hebben nog één nieuwsitempje te gaan. Wat we je graag willen laten horen. De Poldercross in Oegstgeest. Met een vrij emotionele Rob Heemskerk.
1: Ja, want die heb echt wel een rotperiode achter de rug. Vanwege dat code rood. En de organisatie ging ook niet zo vloeiend als voorheen. Er waren wat drempels. En dat leg je zo meteen zelf even uit wat er aan de hand was.
0: Ja, die code rood was er natuurlijk. En aanpassing van het parcours. Geen wedstrijdelement. Ja. Maar goed, ze stonden er wel afgelopen zaterdagavond. En jij stond er ook.
1: Zeker.
0: En Brigitte die zegt van nee, ik kan echt niet meedoen, want ik heb mijn camera. Dat is echt een hele goede smoes.
1: Dat is echt heel fijn. Ja.
0: Ik zeg dat ook altijd. Nee, mijn microfoon kan daar niet tegen. Ze wilde dat ik meedeed met de baggercross in Zoeterwoude.
1: Oprecht lijken we dat wel een keertje heel erg.
3: Ik wilde ook zeggen.
0: Moet ik dat dan volgend jaar doen dan?
3: Ja, of het jaar Brigitte erop. En ik, dan doen we met een doen we met een GoPro.
1: Ja.
3: Gaan we met z'n drieën.
1: Ja, want wij zijn toch wel aan het oefenen voor hardlopen. Ja, en alles. Dit kunnen wij volgend jaar wel.
3: Ik ben echt heel erg aan het oefenen.
0: Wanneer heb je voor het laatst hard gelopen, mevrouw Disselot?
1: Eergisteren. Serieus? Ja,
0: ja, heel goed.
1: Ik ben twee maanden geleden denk ik begonnen. En ik begon met 30 seconden. En nu doe ik 2 keer 1,5 minuut.
3: Lekker bezig, hè?
1: Zo, dankjewel.
3: Ja, ik vind het echt
0: lekker. Kijk, nou, je kan wel een stukje slagroomtaart hebben.
1: Ach, gelukkig. Meiden de Poldercross, waarom is het nou zo leuk?
4: Ja, omdat je gewoon door sloot heen gaat en zo. Gewoon rennen.
5: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel leuk is.
6: Nou, omdat het is heel warm natuurlijk. Het is een soort van een beetje voor verkoeling. En het is gewoon leuk om te doen.
7: Achter mij komen de mensen net uit het kanaal. Die hebben net een barre tocht door de polder overleefd. En die gaan nu onder het genot van een lekker muziekie gaan ze op de finish af. Ze krijgen een mooie bidon en een medaille. En iedereen is een winnaar. Dus superleuk evenement.
8: Vooral die barre sloten waren leuk, hè? Ja. Vooral al die modder vonden we heerlijk, hè? Hey. Vanaf de eerste sloot gelijk toch? Waar zat je modder aan je oor, of niet?
9: Ja.
10: Ja, het is het derde jaar dat we meedoen. Dus we zijn een beetje gewend, maar ging heel, heel goed.
8: Ja, het was goed te doen. Maar het was wel warm, hè? Maar die sloot was lekker verkoelend, of niet?
9: Ja.
7: We hebben natuurlijk te maken gehad met heel veel externe factoren. Met het weer, met problemen met het afsluiten van het kanaal. De restricties, ging het wel door, ging het niet door. Op een gegeven moment moet je naar die kantelpunt van ja, nu moeten we doorhalen. En dat was eigenlijk gisteren, nou, we gaan er gewoon voor. En we hebben een heleboel hindernissen gehad. En vandaag was onweer de vijand en hebben we ook getackled. Dus tevreden. We hebben dus maatregelen genomen dat het parcours hebben we dusdanig ingekort. Echt een stuk ingekort. We hebben extra waterposten. We hebben het wedstrijdelement eruit gehaald. Dus we hebben dus geen winnaars om het een beetje tempo lager te houden. En we hebben de veiligheidsmaatregelen aan moeten scherpen. Voor het, omdat er heel veel deelnemers waren. Extra duikers erbij, brandweer erbij. Dus we hebben het goed aangepakt. De sloten goed nagekeken. Top.
0: De Poldercross in Oegstgeest. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. Volgende week zetten we een foto van je neer.
1: Ja, doe maar. Wel met kleur, anders is het ook weer zo.
0: Ja, zet er een kaartje voor.
3: Inderdaad. We gaan je wel missen.
1: Ja, ik jullie ook hoor.
0: Zeker wel.
1: Ja. Als je me echt zo hard missen, mogen jullie misschien mij volgende week al bellen. Misschien. Misschien.
0: Wel meer ontbijt voor ons.
3: Ja, dat is waar. Ja. En als er deze week taart komt,
1: stuur maar op in de post anders.
0: Zometeen, Johan Hoogendijk. Wij zijn de volgende week weer. Goed weekend.
3: Fijn weekend. Goed weekend.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Johan Hoogendijk. Meer.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I en Gone, Gone, Gone. Op deze heerlijke zaterdagochtend, het is 4 juli. En ik ben tot 11 uur bij je. Ja, misschien ben je net uit bed. Ik ga je in ieder geval helpen op deze zaterdagochtend om je zaterdag lekker te starten. Dat doen we onder andere zo meteen met wat agendatips die je mee kunt lezen op onze website, hè, centraalplus.nl. We hebben een weekendclassic voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1986. En we gaan dit uur ook nog even aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 4 juli 1995. Dat allemaal dit uur in ieder geval hier op Centraal Plus. Ja, en zoals je natuurlijk gewend bent op deze zaterdagochtend, draaien we lekker veel muziek voor je.

0: rest in peace.
1: Benson Boone in the Stars. Ja, we gaan eventjes naar onze website centraalplus.nl en dan gaan we even de agenda openen. Dan kunnen we allemaal zien wat er zoal te doen is dit weekend in ieder geval. Vandaag kun je weer naar het Repair Café in Oesgeest. Van 10 tot 1 ben je van harte welkom in het dorpscentrum aan de Leidweg nummer 9 in Oesgeest. Je kunt van alles meenemen wat stuk is. Denk aan tuinmeubelen, vakantiespullen en andere dingen die je voor de camping nodig hebt. Wel handig, want als je binnenkort op vakantie gaat, dan heb je dat misschien wel nodig. Nou, de handige mensen van het Repair Café, die helpen je daarbij. En vandaag kun je ook naar de open dag in Zoeterwoude. Tussen 10 en 6 openen diverse locaties hun deuren voor bezoekers. Op verschillende plekken worden rondleidingen, bezichtigingen en presentaties georganiseerd. En even goed opletten, morgen dan wordt weer de jaarlijkse Kennel Pride gehouden door de grachten van Leiden tijdens Pride Leiden. En naast de Kennel Pride zijn er nog veel meer activiteiten in de binnenstad van Leiden. Kijk even op onze website voor de tijden en de verschillende locaties. Nou, kun je er nou niet bij zijn? Geen punt. Wij zenden alles live uit op centraalplus.nl, dus je hoeft helemaal niks te missen. Nou, meer agendatips kun je natuurlijk vinden op

0: hier op Centraal Plus. Onderweg is Madonna met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En we gaan zo meteen terug naar 1986 voor de Weekend Classic. Maar eerst is het tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat-wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Eva Max en Toorn. Ja, het is daarmee tijd voor de Weekend Classic hier op Centraal Plus. Elke zaterdagochtend gaan we terug naar de jaren 80 voor een grote hit uit die tijd. 1983, ja, Sylvester Stallone. Die vroeg aan een vriend van hem of hij de soundtrack kon schrijven voor een film die hij gemaakt had. En dat was de film Rocky 3. Sylvester Stallone die wist dat zijn vriend een bandje had en dat moest dan wel goed komen. Nou, de band die had een demo opgenomen. En door tijdsgebrek was er geen tijd meer om alles mooi af te mixen en alles nog beter te maken dan dat al was. Dus de demoversie is uiteindelijk op single verschenen. En dat werd natuurlijk Eye of the Tiger en dat werd een hele grote hit voor de band Survivor. Nou, 3 jaar later zou het volgende deel van Rocky in de bioscoop komen, Rocky 4. En Stallone die twijfelde geen moment en dan vroeg Survivor wederom om de soundtrack te maken voor deze film. Ook dat werd een enorm succes, net als de film zelf, welke over het algemeen wordt gezien als de beste in de reeks Rocky-films. Burning Heart van Survivor is deze week de Weekend Classic.

terug naar de jaren 90. En dat doen we dan door middel van het rad. We mogen het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. Nou, jij kent dat van de vrijdagavond misschien wel. We hebben een groot rad in de studio. Daar gaan we nu even een draai aan geven. En dan wachten we even tot het stilstaat. En dan gaan we kijken in de hitlijst van 4 juli 1995... wat we zo meteen voor je mogen draaien. En dat weten we dan als het rad stilstaat. Nou, dat duurt niet heel lang meer. Dat rad dat tikt nog een paar keer door. Ja, staat u stil? Op het getal 14. We gaan eens kijken. Wat stond er op nummer 14 in de hitlijst van 4 juli 1995? Daar stond Jimmy Cliff.

Man, I Need hier op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur. Dat betekent dat de eerste uur er alweer bijna op zit. En we zo meteen naar de tweede uur toe gaan. En dan gaan we de bioscoopagenda met je doornemen. En we gaan een overzichtje met je doornemen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? En natuurlijk aan het einde van het programma, tegen de klok van 11 uur... hebben we dan weer een kooktip voor je. Altijd eventjes goed opletten. Een makkelijke maaltijd die je makkelijk kunt bereiden. Die staat met een half uurtje op tafel. Dan kun je lekker makkelijk eten dit weekend. Dat zometeen allemaal in de tweede uur hier op Centraal Plus.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda. File voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten ongeveer. Komt door wegwerkzaamheden op de A20. Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Mooi klaarstaan. Nou, we gaan zo meteen even lekker de bioscoopagenda met je doornemen. En uiteraard krijg je ook weer een overzichtje van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? Hoeveel binnenkomers hadden we? En ik ga dan ook even de complete top 3 voor je draaien. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. Pak alvast even pen en papier erbij, want ik heb weer een heerlijke maaltijd voor je klaarstaan die je dit weekend lekker kan gaan eten. Nou, momenteel is hij natuurlijk in Nederland de beste man. Hij geeft 4 concerten in de Johan Cruijff Arena. En dit is zijn nieuwe...

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: top 5 eventjes voor je opgezocht. En daar kun je dan in ieder geval dit weekend naartoe. Naar een van deze films. Of misschien ga je wel meerdere films bezoeken. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Op nummer 5 deze week. Jackass, Best and Last. Johnny Knoxville en de rest van de gang. Die keren voor de laatste keer terug op het witte doek. Met gloednieuwe stunts en stommiteiten. En de meest hilarische momenten uit het verleden van Jackass. Deze week op nummer 4. Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow wordt gebroken. Krijgt een hopeloze romanticus precies waar hij om gevraagd heeft. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En deze week op nummer 3, Disclosure Day. Een meteorologische live op tv om het weerbericht te presenteren. En opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Nou, samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld te laten zien dat buitenaardse wezens echt bestaan. En een nieuwe in de lijst is Supergirl. Als een meedogenloze tegenstander onverwacht wel heel dichtbij toeslaat, wordt Supergirl, het nichtje van Superman, gedwongen om samen te werken met een onwaarschijnlijke metgezel. Nou, en dan deze week op nummer 1, Toy Story 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear, Jazzy en de rest van de groep, die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan. Terwijl ze oog in oog komen te staan met Lilypad. Een leuke film om met de kinderen naartoe te gaan. Ja, vanmiddag wordt weer de nieuwe Plus-track bekendgemaakt hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Ja, tot die tijd doen we het eventjes met de Plus-track van deze week. En dat is helemaal geen straf. Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: Dit is deze week de Plus-track. Plus-track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal.

0: Can Hold Us. Het is daarbij bijna 10:30 hier op Centraal Plus. Ik heb onderweg voor je Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En we gaan zo meteen eventjes een overzichtje doen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst? Ga ik zo met je doornemen. Maar het is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het CDA Kaag en Braassem draagt de 62-jarige Monique van Sandik uit Leiden voor als kandidaat-wethouder. Met haar ruime bestuurlijke ervaring, haar sterke regionale netwerk en haar bewezen vermogen om te verbinden, ziet de partij in haar een stevige en betrouwbare wethouder. Van Sandik heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was 12 jaar raadslid in Leiden. Daarna was zij van 2019 tot 2023 statenlid in Zuid-Holland. En in 2023 werd zij wethouder in Zoeterwoude. Daar zwaaide ze eind juni af nadat het CDA niet in de nieuwe coalitie kwam. Burgemeester Peter Heikoop heeft een woning en twee garageboxen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden voor 2 weken gesloten. Woensdag werd daarbij een inval door de politie een grote hoeveelheid illegaal zelfgemaakt vuurwerk en explosieven aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een 64-jarige man aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of dit de bewoner van de woning betreft. De verdachte zit voorlopig vast. De burgemeester zal in de komende weken beslissen of een langere sluiting of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De brandweer werd gisteravond tegen 7 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan het Bolderikkamp in Leiderdorp. Ter plaatse bleek dat de bewoner mogelijk expres brand had gesticht in zijn woning. Bij aankomst van de politie ging hij er via de achterzijde van zijn woning vandoor. De politie heeft met behoorlijk wat eenheden naar de man gezocht, maar kon hem niet vinden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident trok enorm veel bekijks vanuit de buurt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bij een van vorige week, Shakira en Burna Boy en Die Die, de WK teamsong. Ja, ik ben benieuwd hoe lang die er nog in blijft staan, want ja, ik denk dat we inmiddels wel dit nummer een klein beetje zat zijn. Niet zozeer om het nummer, maar meer omdat Nederland niet meer meedoet met het WK voetbal. Goed, vanmiddag hoor je een compleet nieuwe aflevering hier op Centraal Plus. Tussen 5 en 7, dan komt er weer een compleet nieuwe lijst. En dan gaan we eens kijken of Shakira nog op nummer 1 staat. Nou, zometeen nog een kooktip voor je hier op Centraal Plus. Maar eerst tijd voor One Republic.

pak eventjes pen en papier erbij. Wat eten we vandaag? Paella met chorizo en garnalen. Zet je smaakpapillen maar lekker aan het werk. Met deze overheerlijke paella met chorizo en garnalen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? 300 gram rauwe reuzengarnalen. 100 gram chorizo. Dan hebben we wat olijfolie nodig. Dan hebben we trostomaatjes nodig. En 1 blokje kippenbouillon. 325 gram gele rijst. En 300 gram tuinerwten. En 1 citroen. Heel makkelijk te maken. Staat met een half uurtje op tafel. Dus het is echt super simpel. Nou, wil je nou het volledige recept, ook hoe je het moet bereiden en dat soort dingen, stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl. johan@centraalplus.nl. Dan zal ik het volledige recept eventjes naar je opsturen. Voor mij zit het erop voor deze heerlijke zaterdagochtend. Volgende week ben ik er uiteraard weer. En we gaan eruit met Nals Barkley en Crazy.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20 en daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda-Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid, richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden, een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en daar leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Er komt een wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Olivia Rodrigo, Drop Dead op nummer 30 in de 30 deze week. Een nieuwe aflevering van deze hitlijst. Voor zaterdag 4 juli 2026. Zonder Erwin Prins, die is op vakantie. Ik ben Rudo en ik tel ze met je af de 30 grootste Centraal Plus hits. Kijk nog eventjes naar de top 3 van vorige week. Op nummer 3 hoorde je Another en 45 Ultra Talk to You. Magnetic van Bauza op 2 en op 1 Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, nu Nederland niet meer in 2K zit, is de grote vraag. Zou Shakira nog steeds op nummer 1 staan? Of hebben we een nieuwe nummer 1? Je gaat het horen in deze aflevering van De 30. Met zometeen ook nog 2 nieuwe binnenkomers. De hoogste zometeen op nummer 24. Maar eerst een dame die inmiddels aan het zakken is. In de 7e week gaat ze van 28 naar 29. Ik heb het over Stella Lefty. Dit is Boston. Oh.

Vorige week nieuw binnen op nummer 29 in de 30. Bente hoorde je met 3, 2, 1. De dame die we leerden kennen met het nummer Hoogtevrees. In haar tweede week gaat ze van 28 naar 29. De volgende track die ik voor je ga draaien is er eentje van Samber en is een nieuwe binnenkomer. Ja.

12 to 12 was een hele grote hit voor Samber. We kennen ze natuurlijk ook van Homewrecker. Als ik ook nog wel even doorgaan, er zijn wel wat platen inmiddels van Samber. Maar de nieuwste Samber, My Body Isn't Ready, is de eerste nieuwe binnenkomen voor deze week op nummer 27.

Ruben Hille in de 30. Je hoorde 20 seconds is een zakker deze week. In de vijfde week gaat hij één plaatsje terug van 25 naar 26. En we kunnen hem eigenlijk wel de pupil noemen van Suzanne Freek. Hij werd eerst bij The Voice onder aansturing, zeg maar. Zij waren de coaches van hem. Hey, en je hoorde net ook nog de eerste nieuwe binnenkomer. De eerste van twee, je hoorde Samber, My Body Isn't Ready. Hoogste nieuwe binnenkomer komt er zo meteen aan op 24. Naar Ariana Grande gestegen van 27.

0: Twee plaatsen omhoog in de derde week van de 30. Ariana Grande, de nieuwste single Hey That I Made You Love Me.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer. 24.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer deze week voor een dame die we wel kennen. Olivia Rodrigo, de nieuwste single heet Stupid Song, nieuw binnen dus deze week.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Deze week de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 24. Hoor je hem hier in de 30 op Centraal Plus. Waar we zo meteen doorgaan met tellen. Zo meteen op 23 hoor je een zakker. Hij zakt maar liefst 4 plekken. Ik heb het over Miles Smith en Niall Horan in de 21ste week. Het is ook een plaat die al echt heel lang in de 30 genoteerd staat. Die hoor je straks. Eerst een tip voor de top 30. Everjack met The Sick Individuals.

Dat was de nieuwste. Bruno Mars, On My Soul, kwam vorige week nieuw binnen op 22. En deze week gaat hij door naar 21. Ja, en ik kan me bijna niet voorstellen dat deze track volgende week niet een heel stuk hoger in de 30 komt. Want deze week is de week dat Bruno Mars in Nederland is. En hij staat in de Amsterdam Arena, in de Johan Cruijff Arena. Donderdag voor de eerste keer. Ja, en morgen dan mag ik er zelf heen. Dus wat dat betreft, Bruno Mars op 21, On My Soul hier in de 30 op Centraal Plus. Met nu een track, de eerste die is blijven staan. Op nummer 20, in de derde week, de nieuwste Alex Warren. Dit is Passenger.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, van 21 naar nummer 19 in de vierde week van de 30. Nou, zal ze er niet mee bezig zijn, überhaupt niet hoor, denk ik, hoe hoog ze in de 30 staat. Maar dit weekend al helemaal niet, want het is het weekend waarin ze gaat trouwen. De volgende track in de 30 is een zakker van 14 naar 18. Sam verder met Olivia Dean, dit is Rain Me In.

0: Antoon en de enige hoorde je in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Iedere zaterdag tussen 5 en 7. Deze plaat die gaat in zijn vierde week omhoog van 18 naar nummer 17. Met als grote vraag, zou deze plaat nou over prinses Alexia gaan?
1: De 30. Overzicht.
0: We checken even naar waar we allemaal geluisterd hebben in dit uur. Op nummer 30 starten we met Olivia Rodrigo. Ze zakte in de negende week van 26 naar 30 met Drop Dead. Nog een zakker, Stella Lefty Boston van 28 naar 29 in de zevende week. En een stijger in de tweede week voor Bente met 3-2-1 van 29 naar 28. Eerste nieuwe binnenkomer kwamen we tegen op 27. Samber, My Body Isn't Ready. En Ruben Hille zakt in de vijfde week van 25 naar 26. Terwijl Ariana Grande juist omhoog gaat van 27 naar 25 in de derde week met Hey That I Make You Love Me. Dan de hoogste nieuwe binnenkomer was afgelopen week ook de plustrack hier op Centraal Plus. Op nieuwe 24 kwam Olivia Rodrigo binnen met Stupid Song. En Mel Smith ging in zijn 21ste week naar beneden samen met Niall Horan en Drive 7. Hoorden ze op nummer 23. Vorige week kwam die binnen. Cameron Wickham, Kingdom of Fear, gaat in zijn derde week omhoog. Slechts één plaatsje van 23 naar 22. En in zijn tweede week gaat Bruno Mars omhoog van 22 naar 21 met All My Soul. Daarna kwamen de eerste zittenblijver tegen op nummer 20. Alex Warren met Passenger. En op 19 hoorde je Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In de vierde week gaat hij twee plaatsen omhoog van 19 naar 21. Terwijl Sam Fender omlaag gaat. Samen met Olivia Dean hoorde je Raimi in van 14 naar nummer 18 in de 16e week alweer. En net in zijn vierde week de enige van Antoon van 18 naar 17. En daarmee is het een stijger. Op nummer 20 hadden Alex Warren, Passenger, bleef staan. De tweede zittenblijver staat op nummer 16. Justin, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

En waar Bruno Mars nu in de Amsterdam Arena staat, stond Harry Styles daar in mei. En een stukje juni, misschien ben je er wel geweest. American Girls hoorde je. Het is de track die inmiddels aan het zakken is in de 30. De American Girls op nummer 15. En hij staat 16 weken in de lijst. En daalt daarmee 4 plekken, want vorige week stond hij nog om nummer 11. We gaan door in de lijst met doortellen naar nummer 1 tot 7 uur vanavond. Is dit de 30 zonder Erwin. Ik ben Rudo en ik tel ze met je af. Met zometeen een zakker op nummer 13. Hij komt daarmee uit de top 10 te vallen. In zijn 25e week hoor je Bruno Mars met I Just Might zometeen op nummer 13. Na een stijger, 1 plaatsje omhoog in de 7e week voor Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Top 10 gekelderd, joh, de Bruno Mars, I Just Might. Vorige week nog op 8, deze week op nummer 13. Maar we hoeven geen medelijden te hebben met de artiest die deze week in Nederland is. Vanavond staat hij ook weer in de Amsterdam Arena. Misschien ga je er wel heen, al heel veel plezier vanavond. Hij staat deze week maar liefst 3 keer in de 30. We hoorden hem eerder al op nummer 21 met All My Soul. En zometeen hoor je Bruno Mars nog een keer, wel als zakker, van 10 naar 11. Hij staat met Risk It All gewoon ook nog in de lijst. En net dus op nummer 13 met I Just Might. Eerste stijger, 5 plaatsen omhoog in de 4e week. Het is de nieuwste Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

Je hoorde hem voor de derde keer in de 30 Risk It All van Bruno Mars. Vorige week stond hij nog met 2 platen in de top 10 met Risk It All en met I Just Might, die je net nog op 13 hoorde. Nu dus op nummer 11 Bruno Mars en Risk It All. En op 21 had hij wel een stijger dan met All My Soul, zijn nieuwste single. Dan gaan we beginnen aan de top 10 van de 30 van deze week voor deze 4 juli 2026. Met daarin als eerste een zakker 9 weken in de lijst en van 9 naar 10 gezag uit de film The Devil Wears Prada. Misschien heb je hem al wel gezien in de bioscoop en weer een groot hit voor Shanna Spyro, die eerder al in de 30 stond met Down This Hill. Dit is Material Lover.

Nieuw in de top 10 van de 30. Vorige week nog op 13. En deze week in de vierde week doorgestegen naar die nummer 9 positie. En de grote vraag is, waar zou deze track volgende week staan? Gaat hij dan nog hoger, die top 10? En ja of nee? Nou, dat hoor je volgende week weer tussen 5 en 7. We zijn aan het aftellen de grootste hits van dit moment. Met als eerste een tip voor de top 30. De nieuwste Gracie Abrams kwam gisteren uit. Dit is Look at My Life.

Gracie Abrams' Look at My Life is hele nieuwe muziek. En wij denken dat deze zomaar eens een keertje in de 30 zou kunnen komen. Daarom draaide ik hem hier als tip voor de Centraal Plus Top 30, de 30. Met zometeen Alex Warren, Fever Dream, die staat deze week op nummer 7. Dat is een zakker, want hij stond op 4. En daarmee gaat hij stiekem in de 17e week wel een stukje achteruit. Maar ja, al wel 17 weken in de lijst. Eerst een andere plaat die ook zakt. Het is die track van Somber, Homewrecker, die toch

Van 4 gekomen en naar 7 gezakt in de 17e week. Alex Warren en Fever Dream. Maar hij staat ook nog in de lijst met Passenger. En Alex Warren kennende komt er binnenkort toch ook wel weer een nieuwe plaat uit. Die dan ook wel weer in de 30 zal komen. Zo gaat dat een beetje met die muziek van Alex Warren. Zometeen dan gaan we hem bekendmaken. De plus track rond 7:15. Verder heb ik nog een aantal tracks voor je klaarstaan. Zometeen een plaat die blijft staan op nummer 5. In de 30, Mr. Know-it-all van Teddy Swims hoor je zo meteen in zijn 11e week. Maar eerst de stijger. De stijgers die we hebben, die zakken of die stijgen eigenlijk wel een heel klein beetje, moet ik zeggen. Deze ook maar één plaatsje omhoog. Van 7 naar 6. Bebe Rexha samen met Faithless, New Religion.

blijft staan op nummer 5. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We gaan langzaam maar zeker naar de top 3. Vorige week op 3, Another F45 Ultra Talk To You. Bouwsamek Magnetic op 2. En Shakira met Burna Boy en Die Die stond toe.

0: Jugal met Jamaica en is echt een mega stijger. In de achtste week gaat hij van nummer 12, maar liefst naar nummer 4. En dat betekent dat hij de top 3 in gaat komen. Of misschien volgende week zelfs wel op nummer 1 staat. Nou ja, daarvoor moet je nog een week wachten. In ieder geval eerst, voordat we aan de top 3 gaan beginnen, de plustrack voor deze week.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
0: Ik kan je alvast verklappen dat we de Bouwsa zo meteen nog tegen gaan komen in de top 3 van de 30. Waar die staat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst kan ik je met trots presenteren dat de Bouwsa deze week ook de plusrack is. Met het nieuwe nummer. Dit is

0: Magnetic de Bauza op nummer 2 in de 30 is blijven staan. Net als de nummer 3, die bleef ook staan. Another met 45 Ultra. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou ja, mocht je niet weten wat het is, dan hou ik het nog even spannend voor je. Eerst even de platen die we in dit uur gedraaid hebben voor je. Op 15 begonnen we met Harry Styles. American Girls bleef staan in de 16e week. Zakte in de 16e week van 11 naar 15. Martin Garrix en Ed Sheeran repeated één plaatje omhoog in de 7e week naar nummer 14. Bruno Mars kelderde tot 10 uit van 8 naar nummer 13 in de 25e week met I Just Might. Terwijl Jonas Blue samen met Malive doorging met Ed Sheeran Desire van 12 naar 12 van 17. Risk It All, Bruno Mars, die ging ook de top 10 uit van 10 naar 11 in de 13e week. En een zak er ook voor, Shanna Spiral, Material Lover van 9 naar 10. Prospa en Clooney, Free Your Mind van 13 naar nummer 9 in de 4e week. En Summer met Homewrecker, die zakte van 6 naar 8. Fever Dream, ook een zakker in de 17e week, maar liefst van 4 naar nummer 7. Staat echt nog hoog in de lijst. En Bibi Rexha met Fateless ging één plaatje omhoog van 7 naar 6. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bleef staan. En Jorgo met Solto, echt een mega stijger. Jamaican Bam Bam ging namelijk in de 8e week van 12 naar nummer 4. Another met 45 Ultra Tokyo op nummer 3 blijven staan. En Magnetic de Bauza bleef staan op nummer 2. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Shakira met Burner Boy. Dit is Die Die, themasong van het WK. Bedankt voor het luisteren. De 30 is de volgende week weer tussen 5 en 7. 1.

0: van. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Finished Mixtape. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Moet je even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: paradijs.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Moet jij beschuren met het NOS-journaal? Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.